Akale, tugende o maiso habuide buno bonyini wekonyeze chance eno. Tusobole kwa ntuelezamu mnyoani waitono amagezi anyakusindikile ebaraha.